0: tugita taka tugita taka tugita ta jump. Tatta jump taka ta jump tatta jump
1: tatta.
0: Tatta jump taka tugita. Taka ta jump taka tugita. Tatta jump taka ta jump.